0: Paradise 98 FM News.
1: Paradise 98 FM. Ja, wat zeg je van Olga 2026 voor televisie en van Atua? Of ja?
2: It's the Mid-AM Show.

Ja, wat zeg je van Olga op de 2026 televisie in het plafond toe, hè? Tjatjoe! Of heb je...

Ja, wat zeg je voor het 2026 door televisie in de van Otua? Tja, tja. Of ja,

Ja, wat zeg je voor ons? Gaan we niet doen die 6 slot televisie in de van Otoa? Tja, tja. Of heb je het?

Ja, wat zeg je voor Olga 2026 door televisie in de telefoon naartoe, hè? Tjitsu! Of heb je...